Niemand weet waarheen ze zijn gegaan. Zwervers bouwen immers niet met stenen. Als ze zegt waar zij hebben gestaan. Men vertelt nu lachend onverholen. Menig aan gedikt en sterk verhaal. En gelukkig is er niets gestolen. Het leven wordt